Al te pik wat teddy, zet hem altijd weer naar met de scene. Al te pik wat teddy, in de time en teddy op een been. Zet mij aan een teddy, weer naar weer in de mocassine. Al te pik wat little teddy.